0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Dit is Radio Express. Genieten en swingen.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Ook het bedrijf BASF Antwerpen ondervindt hinder door de te lage waterstanden op de Rijn. En daardoor is het voor het chemiebedrijf moeilijker om producten naar zijn site in Duitsland te vervoeren. Sommige producten die gaan daarom tijdelijk met de trein of vrachtwagen. En waar nodig gebruikt BASF ook externe opslagplaatsen om producten tijdelijk onder te brengen. In Berchem is er onbegrip over de vernieuwing van de tramsporen aan de Grote Steenweg. De sporen die worden nu vernieuwd, terwijl de hele omgeving binnen enkele jaren een volledige heraanleg krijgt. En daardoor bestaat de vrees dat de nieuwe sporen dan opnieuw moeten worden opengebroken. De lijn die zegt dat uitstel om veiligheidsredenen niet mogelijk was en de oude sporen die waren zo versleten dat trams er nog maximaal 10 km per uur konden rijden. De investering die we vraagt 3 miljoen euro en bij de latere heraanleg wordt dan bekeken welke materialen opnieuw gebruikt kunnen worden. De voorstelling The Weight of Water, deze zomer in Antwerpen, kan voorlopig niet starten in het Bonaparte-dok. In het water is blauwalg vastgesteld en omdat de circusartiesten tijdens de voorstelling ook in het water springen, is het niet veilig om de show toch te laten doorgaan. De Nederlandse productie die zou normaal gezien afgelopen woensdag te zien zijn in het dok.

Fijn dat je er ook op deze donderdag weer bij bent hier bij Radio Express. We bekijken even samen nu de weerkaarten. Het is vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met geregeld buien. En die kunnen lokaal stevig zijn en gepaard gaan met onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. Het wordt zo'n 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Ook morgen vrijdag blijft het wisselvallig met buien, maar later wordt het droger. En dan kijken we al even naar het weekend. Zaterdag die start grijs en daarna volgen opklaringen en enkele buien. De temperaturen die liggen zaterdag ook tussen de 16 en 20 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Ekeren zijn de werken gestart voor de nieuwe Frans Palingsbrug. Het gaat om een fiets- en wandelbrug over de spoorlijn tussen Antwerpen en Roosendaal. De brug die moet het centrum van Ekeren verbinden met Donk, de Oude Landen en de fietsostrade F14. En als alles volgens planning verloopt, is de brug begin 2029 klaar. Ze moet een belangrijke ontbrekende schakel in het lokale fietsnetwerk worden. In Berchem is er onbegrip over de vernieuwing van de tramsporen aan de Grote Steenweg. De sporen die worden nu vernieuwd, terwijl de hele omgeving binnen enkele jaren een volledige heraanleg krijgt. En daardoor bestaat de vrees dat de nieuwe sporen dan opnieuw moeten worden opengebroken. De lijn die zegt dat uitstel om veiligheidsredenen niet mogelijk was en de oude sporen die waren zo versleten dat trams er nog maximaal 10 km per uur konden rijden. De investering die bedraagt 3 miljoen euro en bij de latere heraanleg wordt dan bekeken welke materialen opnieuw gebruikt kunnen worden. De Dire Straits Experience komt op 1 november naar de stad Schouwburg. De originele Dire Straits die bestaan al sinds 1995 niet meer, maar saxofonist Chris White, die nog deel uitmaakte van de oorspronkelijke band, die staat wel op het podium. En de groep brengt de bekende muziek van Dire Straits nu opnieuw live.

Als je zin hebt om te snuisteren tussen tweedehands boeken en vintage platen, wel, dan is de Lettermarkt iets voor jou. Deze gezellige markt vindt twee keer per maand plaats op twee leuke locaties in Antwerpen. Elke eerste zaterdag van de maand kan je terecht op het Panamarenkoplein op Nieuw-Zuid en elke tweede zaterdag verhuist de markt naar het Vettenosplein in de Slachthuisbuurt. Je bent welkom van 10 uur 's morgens tot 4 uur in de namiddag. Naast boeken en platen kan je er ook gewoon genieten van de sfeer. En heb je zin in iets lekkers? De Apero truck staat klaar met bubbels, frisse drankjes en kleine hapjes. Ideaal dus voor een ontspannen weekenduitstap. Op donderdag 10 september staat pianist en componist Jeff Neve solo op het podium van de Roma in Borgerhout. In Stories Without Words laat hij de piano helemaal voor zichzelf spreken. De nieuwe concertreeks is tegelijk een terugblik op 25 jaar, waarin Neve de wereld rondreisde en onderweg inspiratie vond in talloze ontmoetingen en culturen. Die ervaringen vormden de basis voor nieuwe muziek, maar ook voor de verhalen die hij tijdens het concert met zijn publiek deelt. Verwacht dus geen traditioneel piano-recital, maar een persoonlijke muzikale reis vol emotie en verbeelding. Jeff Neve, donderdag 10 september, 20 uur, de Roma.

0: Express. Een hele goede morgen.
1: Aye.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Ekeren zijn de werken gestart voor de nieuwe Frans-Palingsbrug. Het gaat om een fiets- en wandelbrug over de spoorlijn tussen Antwerpen en Roosendaal. De brug die moet het centrum van Ekeren verbinden met Donk, de Oude Landen en de Fietsostrade F14. En als alles volgens planning verloopt, is de brug begin 2029 klaar. Ze moet een belangrijke ontbrekende schakel in het lokale fietsnetwerk worden. In Berchem is er onbegrip over de vernieuwing van de tramsporen aan de Grote Steenweg. De sporen die worden nu vernieuwd, terwijl de hele omgeving binnen enkele jaren een volledige heraanleg krijgt. En daardoor bestaat de vrees dat de nieuwe sporen dan opnieuw moeten worden opengebroken. De lijn die zegt dat uitstel om veiligheidsredenen niet mogelijk was en de oude sporen die waren zo versleten dat trams er nog maximaal 10 km per uur konden rijden. De investering die bedraagt 3 miljoen euro en bij de latere heraanleg wordt dan bekeken welke materialen opnieuw gebruikt kunnen worden. De Dire Straits Experience komt op 1 november naar de stad Schouwburg. De originele Dire Straits die bestaan al sinds 1995 niet meer, maar saxofonist Chris White, die nog deel uitmaakte van de oorspronkelijke band, die staat wel op het podium. En de groep brengt de bekende muziek van Dire Straits nu opnieuw live.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Fijn dat je er ook op deze donderdag weer bij bent, hier bij Radio Express. We bekijken even samen nu de weerkaarten. Het is vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met geregeld buien. En die kunnen lokaal stevig zijn en gepaard gaan met onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. Het wordt zo'n 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Ook morgen vrijdag blijft het wisselvallig met buien, maar later wordt het droger. En dan kijken we al even naar het weekend. Zaterdag die start grijs en daarna volgen opklaringen en enkele buien. De temperaturen die liggen zaterdag ook tussen de 16 en 20 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Berchem is er onbegrip over de vernieuwing van de tramsporen aan de Grote Steenweg. De sporen die worden nu vernieuwd, terwijl de hele omgeving binnen enkele jaren een volledige heraanleg krijgt. En daardoor bestaat de vrees dat de nieuwe sporen dan opnieuw moeten worden opengebroken. De lijn die zegt dat uitstel om veiligheidsredenen niet mogelijk was en de oude sporen die waren zo versleten dat trams er nog maximaal 10 km per uur konden rijden. De investering die we 3 miljoen euro en bij de latere heraanleg wordt dan bekeken welke materialen opnieuw gebruikt kunnen worden. De Dire Straits Experience komt op 1 november naar de stad Schouwburg. De originele Dire Straits die bestaan al sinds 1995 niet meer, maar saxofonist Chris White, die nog deel uitmaakte van de oorspronkelijke band, die staat wel op het podium. En de groep brengt de bekende muziek van Dire Straits nu opnieuw live. Ook het bedrijf BASF Antwerpen ondervindt hinder door de te lage waterstanden op de Rijn. En daardoor is het voor het chemiebedrijf moeilijker om producten naar zijn site in Duitsland te vervoeren. Sommige producten die gaan daarom tijdelijk met de trein of vrachtwagen. En waar nodig gebruikt BASF ook externe opslagplaatsen om producten tijdelijk onder te brengen.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: afspraak met de zon aan de Costa Blanca, Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Welkom bij Express. Vandaag nemen we je weer mee op een muzikale reis met tussendoor ook wat nieuws en weetjes uit de stad. Blijf dus zeker hier, want je kan weer een ganse dag meezingen met tophits van nu en uit een ver verleden.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp.

Fijn dat je er ook op deze donderdag weer bij bent, hier bij Radio Express. We bekijken even samen nu de weerkaarten. Het is vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met geregeld buien. En die kunnen lokaal stevig zijn en gepaard gaan met onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. Het wordt zo'n 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Ook morgen vrijdag blijft het wisselvallig met buien, maar later wordt het droger. En dan kijken we al even naar het weekend. Zaterdag die start grijs en daarna volgen opklaringen en enkele buien. De temperaturen die liggen zaterdag ook tussen de 16 en 20 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Dire Straits Experience komt op 1 november naar de stad Schouwburg. De originele Dire Straits die bestaan al sinds 1995 niet meer, maar saxofonist Chris White, die nog deel uitmaakte van de oorspronkelijke band, die staat wel op het podium. En de groep brengt de bekende muziek van Dire Straits nu opnieuw live. In Berchem is er onbegrip over de vernieuwing van de tramsporen aan de Grote Steenweg. De sporen die worden nu vernieuwd, terwijl de hele omgeving binnen enkele jaren een volledige heraanleg krijgt. En daardoor bestaat de vrees dat de nieuwe sporen dan opnieuw moeten worden opengebroken. De lijn die zegt dat uitstel om veiligheidsredenen niet mogelijk was en de oude sporen die waren zo versleten dat trams er nog maximaal 10 km per uur konden rijden. De investering die bedraagt 3 miljoen euro en bij de latere heraanleg wordt dan bekeken welke materialen opnieuw gebruikt kunnen worden. De voorstelling The Weight of Water, deze zomer in Antwerpen, kan voorlopig niet starten in het Bonaparte-dok. In het water is blauwalg vastgesteld en omdat de circusartiesten tijdens de voorstelling ook in het water springen, is het niet veilig om de show toch te laten doorgaan. De Nederlandse productie die zou normaal gezien afgelopen woensdag te zien zijn in het dok.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yogasessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober. Op zondag 6 september staat Barbara Dex om 15 uur in de Roma in Borgerhout met From Dolly to Dex. Barbara heeft al langer een bijzondere band met countrymuziek en brengt tijdens dit concert een hommage aan enkele grote namen uit het genre. Ze laat zich inspireren door artiesten als Dolly Parton en Linda Ronstadt, maar ze geeft de songs uiteraard haar eigen karakter en stem mee. Samen met een 5-koppige liveband neemt ze het publiek mee naar de warme en eerlijke wereld van de traditionele country. Een concert voor trouwe countryfans, maar evengoed voor wie het genre beter wil leren kennen. Op zondag 6 december in de Roma.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

WizSounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wizsounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wizsounds.be of op het nummer 050 61 34 95. WizSound, jouw feest begint bij ons.

Fijn dat je er ook op deze donderdag weer bij bent, hier bij Radio Express. We kijken even samen nu de weerkaarten. Het is vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met geregeld buien. En die kunnen lokaal stevig zijn en gepaard gaan met onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. Het wordt zo'n 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Ook morgen vrijdag blijft het wisselvallig met buien, maar later wordt het droger. En dan kijken we al even naar het weekend. Zaterdag die start grijs en daarna volgen opklaringen en enkele buien. De temperaturen die liggen zaterdag ook tussen de 16 en 20 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De voorstelling The Weight of Water, deze zomer in Antwerpen, kan voorlopig niet starten in het Bonaparte-dok. In het water is blauwalg vastgesteld en omdat de circusartiesten tijdens de voorstelling ook in het water springen, is het niet veilig om de show toch te laten doorgaan. De Nederlandse productie die zou normaal gezien afgelopen woensdag te zien zijn in het dok. In Berchem is er onbegrip over de vernieuwing van de tramsporen aan de Grote Steenweg. De sporen die worden nu vernieuwd, terwijl de hele omgeving binnen enkele jaren een volledige heraanleg krijgt. En daardoor bestaat de vrees dat de nieuwe sporen dan opnieuw moeten worden opengebroken. De lijn die zegt dat uitstel om veiligheidsredenen niet mogelijk was en de oude sporen die waren zo versleten dat trams er nog maximaal 10 km per uur konden rijden. De investering die bedraagt 3 miljoen euro en bij de latere heraanleg wordt dan bekeken welke materialen opnieuw gebruikt kunnen worden. In Ekeren zijn de werken gestart voor de nieuwe Frans Palingsbrug. Het gaat om een fiets- en wandelbrug over de spoorlijn tussen Antwerpen en Rozendaal. De brug die moet het centrum van Ekeren verbinden met Donk, de Oude Landen en de fietsostrade F14. En als alles volgens planning verloopt, is de brug begin 2029 klaar. Ze moet een belangrijke ontbrekende schakel in het lokale fietsnetwerk worden.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

Op 4 oktober kan je in Theater Elkerlik terecht voor de komedie Dubbel op. Het verhaal speelt zich af in een exclusieve schoonheidskliniek waar alles draait om perfectie en eeuwige jeugd. Maar wanneer een operatie volledig misloopt, proberen de eigenaars de waarheid onder de mat te vegen. En dat blijkt moeilijker dan gedacht, zeker wanneer onverwachte bezoekers alles nog ingewikkelder maken. Wat volgt is een wervelende komedie vol persoonsverwisselingen, geheimen en paniek achter perfecte façades. Met een sterke cast, waaronder Jan Schepens, Katja Retzin, Koen Krukke, Goele de Raad, Anthony van Kanegem en Evelien Canoot, wordt dit een avond vol humor en verrassingen. 4 oktober dus, Dubbelop in Theater Elkerlik. Op vrijdag 4 september komt Emmylou Harris naar de Stadsschouwburg in Antwerpen, als onderdeel van haar Europese afscheidstournee. De Amerikaanse zangeres wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke stemmen binnen folk, country en Americana. Tijdens dit concert brengt ze een intieme selectie van haar bekendste nummers, afgewisseld met persoonlijke verhalen uit haar lange carrière. Het wordt een bijzondere avond, want het is een van de laatste kansen om deze levende legende live aan het werk te zien.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

Allô Anvers, ici c'est Nicolas. Ook vandaag heb ik weer een pareltje de chansons françaises uitgekozen voor jullie. Ga even zitten en profiteer de cette perle.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei. Buddy's.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Blue Eyes uit 1982 van Elton John schreef Elton, in tegenstelling tot veel van zijn andere nummers uit die tijd, niet samen met Bernie Taupin. In plaats daarvan werkte hij samen met Gary Osborne, die in de late 70's en vroege 80's meerdere teksten voor Elton schreef. De ballad stond op zijn album Jump Up. Op deze plaat stond ook het nummer Empty Garden, een tribute dat Elton maakte voor John Lennon. Al in de beginperiode van Eltons carrière, begin jaren 70, was John Lennon een fan van de bebrilde zanger. De voormalige Beatle liet zich dan ook in de pers zeer lovend uit over hem. Het nummer Blue Eyes haalde als hoogste positie een nummer 10 in Engeland.
3: Blue

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samen.

hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. In onze rubriek Golden 60s het verhaal van de Amerikaanse muzikant Mark Lindsay. Zelf speelde hij als tiener in enkele bands uit Idaho, tot hij op 16-jarige leeftijd in een plaatselijke club Paul Revere aan het werk zag. Hij vroeg of hij enkele songs samen met diens band mocht zingen. Toen Lindsay werkte in de McClure Bakery in Idaho, kwam Paul Revere daar enkele ingrediënten kopen voor een van zijn hamburgerrestaurants. De twee ontmoetten elkaar opnieuw, raakten aan de praat en besloten samen muziek te gaan maken. Lindsay werd de leadzanger en saxofoonspeler in de band genaamd The Downbeats. Nadat ze het nummer Louie Louie hadden uitgebracht, op hetzelfde moment als de Kingsmen die er een hit mee scoorden, veranderden ze hun naam en kozen voor Paul Revere and the Raiders. Ze traden op in militaire en revolutionaire oorlogoutfits. Mark Lindsay liet zijn haar groeien en knoopte die in een paardenstaart. Met die kenmerken werd de band populair bij het publiek. Ze zouden dan ook een van de eerste groepen zijn die als rockband werden ingelijfd bij het beroemde Columbia Records. Ze scoorden hits zoals Kicks in het begin van de jaren 70, Indian Reservation, maar wij blikken vandaag terug naar een nummer geschreven door de zanger Mark Lindsay in 1969. Dit zijn Paul Revere en de Raiders met Let Me.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentse Steenweg 203.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. Fijn dat je weer naar Radio Express luistert. Ook de komende uren zorgen we weer voor gevarieerde muziek en Antwerpse weetjes. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de radio van

0: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

zo werd het ook nu weer op deze donderdag tijd voor een blik op de weerkaarten. En vandaag, zoals je ziet, blijft het wisselvallig met geregeld buien, lokaal zelfs met onweer. Tussendoor zijn er ook enkele opklaringen. De maxima die liggen tussen de 18 en 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen vrijdag krijgen we opnieuw buien, maar later wordt het droger met meer opklaringen. Zaterdag start dan grijs en daarna wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. Het wordt dan 16 tot 20 graden. En pas vanaf zondag zou het weer iets beter zijn.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Ook het bedrijf BASF Antwerpen ondervindt hinder door de te lage waterstanden op de Rijn. En daardoor is het voor het chemiebedrijf moeilijker om producten naar zijn site in Duitsland te vervoeren. Sommige producten die gaan daarom tijdelijk met de trein of vrachtwagen. En waar nodig gebruikt BASF ook externe opslagplaatsen om producten tijdelijk onder te brengen. In Ekeren zijn de werken gestart voor de nieuwe Frans-Palingsbrug. Het gaat om een fiets- en wandelbrug over de spoorlijn tussen Antwerpen en Roosendaal. De brug die moet het centrum van Ekeren verbinden met Donk, de Oude Landen en de fietsostrade F14. En als alles volgens planning verloopt, is de brug begin 2029 klaar. Ze moet een belangrijke ontbrekende schakel in het lokale fietsnetwerk worden. The Dire Straits Experience komt op 1 november naar de stad Schouwburg. De originele Dire Straits die bestaan al sinds 1995 niet meer, maar saxofonist Chris White, die nog deel uitmaakte van de oorspronkelijke band, die staat wel op het podium. En de groep brengt de bekende muziek van Dire Straits nu opnieuw live.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

24, 25 en 26 september staat comedian Jan-Jaap van der Wal in de Arenberg Schouwburg met zijn nieuwe voorstelling Amor Fati. De titel betekent letterlijk liefde voor het lot en dat vat de show perfect samen. Van der Wal woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en kijkt met een scherpe, maar liefdevolle blik naar het land en zijn inwoners. In zijn eigen stijl combineert hij humor met maatschappijkritiek en persoonlijke verhalen. Of het nu gaat over politiek, cultuur of het dagelijkse leven, niets blijft gespaard. Na succesvolle shows en tv-optredens brengt hij nu zijn grootste voorstelling tot nu toe. Je kan Jan-Jaap van der Wal met Amor Fati zien op 24, 25 en 26 september in de Arenberg Schouwburg. Tot en met 31 oktober kan je de Oosterweelwerken van dichtbij ontdekken via de Omloop Oosterweel. Dat is een fietsroute van 15 kilometer langs 7 werven met start aan het Steen in Antwerpen. Onderweg krijg je via audioverhalen een blik achter de schermen van het project, verteld door een arbeider en een dronepiloot. Je fietst langs verschillende uitkijkpunten en je ziet hoe de stad van morgen vorm krijgt. De route is vrij toegankelijk en kan op eigen tempo afgelegd worden. Ideaal dus voor een actieve en leerrijke uitstap.

0: Dit is Radio Express.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be. We'll be right back.

Antwerpen, waar je ook bent of wat je ook doet. Je zit weer goed voor een uurtje topmuziek en fijne Antwerpse weetjes. Leuk dat je ook nu weer kiest voor de radio van Stad Express.

0: tuin.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.

zo werd het ook nu weer op deze donderdag tijd voor een blik op de weerkaarten. En vandaag, zoals je ziet, blijft het wisselvallig met geregeld buien, lokaal zelfs met onweer. Tussendoor zijn er ook enkele opklaringen. De maxima die liggen tussen de 18 en 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen vrijdag krijgen we opnieuw buien, maar later wordt het droger met meer opklaringen. Zaterdag start dan grijs en daarna wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. Het wordt dan 16 tot 20 graden. En pas vanaf zondag zou het weer iets beter zijn.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Ekeren zijn de werken gestart voor de nieuwe Frans Palingsbrug. Het gaat om een fiets- en wandelbrug over de spoorlijn tussen Antwerpen en Roosendaal. De brug die moet het centrum van Ekeren verbinden met Donk, de Oude Landen en de fietsostrade F14. En als alles volgens planning verloopt, is de brug begin 2029 klaar. Ze moet een belangrijke ontbrekende schakel in het lokale fietsnetwerk worden. De Dire Straits Experience komt op 1 november naar de stad Schouwburg. De originele Dire Straits die bestaan al sinds 1995 niet meer, maar saxofonist Chris White, die nog deel uitmaakte van de oorspronkelijke band, die staat wel op het podium. En de groep brengt de bekende muziek van Dire Straits nu opnieuw live. In Berchem is er onbegrip over de vernieuwing van de tramsporen aan de Grote Steenweg. De sporen die worden nu vernieuwd, terwijl de hele omgeving binnen enkele jaren een volledige heraanleg krijgt. En daardoor bestaat de vrees dat de nieuwe sporen dan opnieuw moeten worden opengebroken. De lijn die zegt dat uitstel om veiligheidsredenen niet mogelijk was en de oude sporen die waren zo versleten dat trams er nog maximaal 10 km per uur konden rijden. De investering die we bedraagt 3 miljoen euro en bij de latere heraanleg wordt dan bekeken welke materialen opnieuw gebruikt kunnen worden.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

zo werd het ook nu weer op deze donderdag tijd voor een blik op de weerkaarten. En vandaag, zoals je ziet, blijft het wisselvallig met geregeld buien, lokaal zelfs met onweer. Tussendoor zijn er ook enkele opklaringen. De maxima die liggen tussen de 18 en 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen vrijdag krijgen we opnieuw buien, maar later wordt het droger met meer opklaringen. Zaterdag start dan grijs en daarna wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. Het wordt dan 16 tot 20 graden. En pas vanaf zondag zou het weer iets beter zijn.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iederendag een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Tot en met 27 augustus kan je in Antwerpen gratis leren dansen tijdens Antwerpen Danst. In de Waagnatie staan elke dinsdag en donderdagavond toegankelijke initiaties op het programma met stijlen van swing en lindy hop tot tango, hip-hop en flamenco. Professionele dansleraars begeleiden je stap voor stap, waardoor iedereen kan meedoen, ook als je geen ervaring hebt. Elke week ontdek je een nieuwe dansstijl met in juli onder meer Afrikaanse dans, cha-cha-cha en solo Latin jive en in augustus onder meer bachata, musical en Argentijnse tango. Ideaal dus voor wie deze zomer in beweging wil blijven. Op zaterdag 19 september kunnen 55-plussers in Antwerpen een hele dag gratis sporten en bewegen. De Beweegdag 55PLUS vindt plaats in het Zuiderpershuis en het Zuidpark en biedt een uitgebreid programma waaruit deelnemers zelf kunnen kiezen. Zo zijn er initiaties in yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, frisbee, skateboard en zelfverdediging, maar ook begeleide wandelingen. Daarnaast zijn er infosessies over gezond ouder worden, voeding, beweging en valpreventie. Alles gebeurt onder professionele begeleiding en het nodige materiaal is aanwezig. De activiteiten zijn gratis, maar vooraf inschrijven is wel aanbevolen en dat kan via de website van District Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissounds.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Nog tot eind oktober kan je in het Steen de gratis expo Thuis in Middeleeuws Antwerpen bezoeken. Je reist er terug naar het jaar 1000 en ontdekt hoe Antwerpenaren toen leefden. Met archeologische vondsten, replica's en een reconstructie van een middeleeuws huis krijg je een uniek beeld van het dagelijkse leven. De expo is dagelijks open tussen 10 en 18 uur op de tweede verdieping van het Steen. Op donderdag 10 september staat pianist en componist Jeff Neve solo op het podium van de Roma in Borgerhout. In Stories Without Words laat hij de piano helemaal voor zichzelf spreken. De nieuwe concertreeks is tegelijk een terugblik op 25 jaar, waarin Neve de wereld rondreisde en onderweg inspiratie vond in talloze ontmoetingen en culturen. Die ervaringen vormden de basis voor nieuwe muziek, maar ook voor de verhalen die hij tijdens het concert met zijn publiek deelt. Verwacht dus geen traditioneel piano-recital, maar een persoonlijke muzikale reis vol emotie en verbeelding. Jeff Neve, donderdag 10 september, 20 uur, de Roma.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccara. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccara. Tickets witte-paard.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oost. Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

En zo werd het ook nu weer op deze donderdag tijd voor een blik op de weerkaarten. En vandaag, zoals je ziet, blijft het wisselvallig met geregeld buien, lokaal zelfs met onweer. Tussendoor zijn er ook enkele opklaringen. De maxima die liggen tussen de 18 en 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen vrijdag krijgen we opnieuw buien, maar later wordt het droger met meer opklaringen. Zaterdag start dan grijs en daarna wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. Het wordt dan 16 tot 20 graden. En pas vanaf zondag zou het weer iets beter zijn.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De voorstelling The Weight of Water, deze zomer in Antwerpen, kan voorlopig niet starten in het Bonaparte-dok. In het water is blauwalg vastgesteld. En omdat de circusartiesten tijdens de voorstelling ook in het water springen, is het niet veilig om de show toch te laten doorgaan. De Nederlandse productie die zou normaal gezien afgelopen woensdag te zien zijn in het dok. Ook het bedrijf BASF Antwerpen ondervindt hinder door de te lage waterstanden op de Rijn. En daardoor is het voor het chemiebedrijf moeilijker om producten naar zijn site in Duitsland te vervoeren. Sommige producten die gaan daarom tijdelijk met de trein of vrachtwagen. En waar nodig gebruikt BASF ook externe opslagplaatsen om producten tijdelijk onder te brengen. In Ekeren zijn de werken gestart voor de nieuwe Frans Palingsbrug. Het gaat om een fiets- en wandelbrug over de spoorlijn tussen Antwerpen en Roosendaal. De brug die moet het centrum van Ekeren verbinden met Donk, de Oude Landen en de fietsostrade F14. En als alles volgens planning verloopt, is de brug begin 2029 klaar. Ze moet een belangrijke ontbrekende schakel in het lokale fietsnetwerk worden.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop.

24, 25 en 26 september staat comedian Jan-Jaap van der Wal in de Arenberg Schouwburg met zijn nieuwe voorstelling Amor Fati. De titel betekent letterlijk liefde voor het lot en dat vat de show perfect samen. Van der Wal woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en kijkt met een scherpe, maar liefdevolle blik naar het land en zijn inwoners. In zijn eigen stijl combineert hij humor met maatschappijkritiek en persoonlijke verhalen. Of het nu gaat over politiek, cultuur of het dagelijkse leven, niets blijft gespaard. Na succesvolle shows en tv-optredens brengt hij nu zijn grootste voorstelling tot nu toe. Je kan Jan-Jaap van der Wal met Amor Fati zien op 24, 25 en 26 september in de Arenberg Schouwburg. Door het grote succes keert de komedie De Slagerij eind september terug naar Theater Elkerlik in Antwerpen. In dit stuk volgen we een Vlaamse slager die zijn vrouw bedriegt met een Hollandse slagerzangeres. Wanneer ze onverwacht opduikt, moet hij hals over kop een web van leugens spinnen om alles verborgen te houden. Maar al snel stapelen de misverstanden zich op en dreigt alles volledig uit de hand te lopen. Op het podium staat een sterke cast met Ivan Peknik, Dirk van Voren, Maarten Bosmans, Jan de Tavernier en Evelien van Damme. De Slagerij belooft een avond vol tempo, humor en absurde situaties. Te zien in Theater Elkerlik op 25, 26 en 27 september.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat. Je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op

0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LEDscreens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
2: Bobby?
3: Hi, Ken.
2: You want to go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

zo werd het ook nu weer op deze donderdag tijd voor een blik op de weerkaarten. En vandaag, zoals je ziet, blijft het wisselvallig met geregeld buien, lokaal zelfs met onweer. Tussendoor zijn er ook enkele opklaringen. De maxima die liggen tussen de 18 en 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen vrijdag krijgen we opnieuw buien, maar later wordt het droger met meer opklaringen. Zaterdag start dan grijs en daarna wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. Het wordt dan 16 tot 20 graden. En pas vanaf zondag zou het weer iets beter zijn.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Dire Straits Experience komt op 1 november naar de stad Schouwburg. De originele Dire Straits die bestaan al sinds 1995 niet meer, maar saxofonist Chris White, die nog deel uitmaakte van de oorspronkelijke band, die staat wel op het podium. En de groep brengt de bekende muziek van Dire Straits nu opnieuw live. In Berchem is er onbegrip over de vernieuwing van de tramsporen aan de Grote Steenweg. De sporen die worden nu vernieuwd, terwijl de hele omgeving binnen enkele jaren een volledige heraanleg krijgt. En daardoor bestaat de vrees dat de nieuwe sporen dan opnieuw moeten worden opengebroken. De lijn die zegt dat uitstel om veiligheidsredenen niet mogelijk was en de oude sporen die waren zo versleten dat trams er nog maximaal 10 km per uur konden rijden. De investering die bedraagt 3 miljoen euro en bij de latere heraanleg wordt dan bekeken welke materialen opnieuw gebruikt kunnen worden. De voorstelling The Weight of Water, deze zomer in Antwerpen, kan voorlopig niet starten in het Bonaparte-dok. In het water is blauwalg vastgesteld en omdat de circusartiesten tijdens de voorstelling ook in het water springen, is het niet veilig om de show toch te laten doorgaan. De Nederlandse productie die zou normaal gezien afgelopen woensdag te zien zijn in het dok.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
4: Radio Express, de radio van stad.
5: Radio Express.
6: Een hele goede avond, het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier erbij.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Touch van Softcell uit 1982 was de opvolger van hun eerdere song Say Hello and Wave Goodbye. Deze pakkende synthpop track werd geschreven door Mark Almond en David Ball. Met zijn zwoele, pulserende beat en melancholieke melodie raakte Touch precies de gevoelige snaar van de New Wave-periode. Bijzonder was ook het duet aan het einde tussen Almond en Cindy Ecstasy, een Amerikaanse clubbezoeker die de band leerde kennen in Club Berlin in New York, waar de nachten nooit leken te eindigen. Torch was oorspronkelijk bedoeld als dubbele A-kant, maar verscheen uiteindelijk als een B-kantje. In Engeland groeide het nummer uit tot een knaller en bereikte aldaar de tweede plek in de Britse singles chart. In Nederland leverde deze burige synthpop-klassieker vol verlangen en vervreemding

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
2: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zomerradio.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
1: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
4: Zomerradio.
5: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express.
1: Je praat groot, je speelt het hard.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.